U bent nog altijd bij aflevering 2 van de vierdelige reeks Vlaamse Meesters op de Bok, met daarin net de Feria Sexta, het responsorium voor Goede Vrijdag, van Carlo Gesualdo. U hoorde het Collegium Vocale Gent, onder leiding van Philippe Herrewegen, met Margot Oitzenger en Suzy Toot, sopraan, en de tenoren Bernd Freilich en Manuel Warwitz. Tot goed 20 jaar geleden voerde Philippe Herrewegen hoofdzakelijk oude muziek uit. En toen stelde hij zichzelf de vraag: wil ik dit nu wel een mensenleven lang doen? Nee, dat wil ik eigenlijk niet, besloot hij. En hij ging Bruckner, Dvorak, Beethoven en anderen ontdekken. Muziek met veel uitgebreidere structuren. Daarom koos ik in dit programma ook voor het Te Deum van Anton Bruckner. Bruckner was een diepgelovige katholieke componist. Herrewegen daarentegen is een overtuigd atheïst. In zijn Te Deum verrijkt Bruckner het DNA van kerkmuziek met de kwaliteiten van zijn symfonieën. Dat Te Deum is volgens Herrewegen de meest visionaire uitwerking van de Latijnse lofzang uit zijn repertoire. Bruckner suggereerde zelfs de uitvoering van het Te Deum als finale voor zijn 9e symfonie. Mocht hij niet lang genoeg leven om die te voltooien. Het gaat hier om een meesterwerk. U hoort het Collegium Vocale Gent en het Orchestre des Champs-Élysées, onder leiding van Philippe Herrewegen, met Hanna Elisabeth Müller en Anne Hallenberg, sopraan, Maximilian Schmidt, bariton, en Tarek Nazmi, bas.

We luisterden naar de versie uit 1884 van het Te Deum van Anton Bruckner. Het Collegium Vocale Gent en het Orchestre des Champs-Élysées stonden onder leiding van Philippe Herrewege. Voorts hoorden we Hanna Elisabeth Müller en Anne Hallenberg, sopraan, Maximilian Schmidt, bariton en Tarek Nazmi, bas. We ronden af met delen uit het Requiem opus 89 van Antonín Dvořák. Dvořáks beslissing om een requiem te schrijven werd niet ingegeven door de dood van iemand die hem dierbaar was, dat zouden we kunnen veronderstellen, of door een voorgevoel van zijn eigen dood. De impuls voor de compositie was veel prozaïser eigenlijk. Een opdracht van het muziekfestival in Birmingham voor een werk, ik citeer, van het grootste belang. Dvořák was bijna 50 en in dit nieuwe werk wilde hij alles wat hij had bereikt, zowel als componist als mens, herzien. Op het hoogtepunt van zijn carrière zou hij een waar getuigenis afleggen van zijn relatie met God en proberen de meest fundamentele kwesties van het menselijke bestaan te beantwoorden. Wat een ambitie! Uit Dvořáks Requiem hoort u het offertorium, het Sanctus Benedictus en het Agnus Dei. Het Collegium Vocale Gent en het Antwerp Symphony Orchestra staan onder leiding van Philippe Herrewege.

0: Uit het Requiem opus 89 van Antonín Dvořák waren dit het offertorium, het Sanctus Benedictus en het Agnus Dei. Het Collegium Vocale en het Antwerp Symphony Orchestra stonden onder leiding van Philippe Herrewege. Hier eindigt de tweede aflevering van Vlaamse Meesters op de Bok over... Hier eindigt de tweede aflevering, helaas zou ik bijna zeggen, van Vlaamse Meesters op de Bok over vooraanstaande Vlaamse dirigenten. In de volgende aflevering is René Jacobs aan de beurt. Net als Philippe Herrewege is hij een Gentenaar. Zijn discografie bevat vooral oude muziek. Ik neem hier afscheid van u. De gegevens van dit programma vindt u makkelijk terug op onze website www.concertzender.nl en in onze app. Graag tot de volgende aflevering van Vlaamse Meesters op de Bok met René Jacobs.
1: Samenstelling en presentatie Leo August de Bok.

0: Welkom bij de concertzender met het programma Matchpoint, dat op zondagochtend om de week van 10 tot 11 uur wordt uitgezonden. Mijn naam is Louis Teurig en tegenover mij zit concertpianist Jeffrey Match. De eerste aflevering hebben we besteed aan de Russische componist en ook pianist Mettner. En toen hebben we uitgebreid gesproken over het pianoconcert nummer 2 in C-mineur, opus 50. Deze aflevering gaan we veel aandacht besteden aan Rachmaninov en met name het vierde concert, opus 40. Waarom die combinatie, dat we eerst Mettner en nu ineens Rachmaninov?
1: Nou, de combinatie Mettner-Rachmaninov is heel expres gekozen. De reden is, op een gegeven moment, Rachmaninov had een heel diepe, hij zakte heel diep in met zijn componeren. Hij wist niet echt hoe hij een revisie moest maken van een bepaalde concerto. Dat was de vierde concerto.
0: Ja, ja.
1: Hij moest een revisie maken. Hij vond dit concerto te lang. Hij had het al 3 keer zelfs gereviseerd. En hij is niet de enige, want andere componisten hebben ook heel vaak revisies gemaakt van stukken. Mahler bijvoorbeeld, Bruckner en Chopin zelfs. Dus er zijn heel vaak gebeurd. Maar bij Rachmaninoff, het was niet alleen een revisie. Hij wist niet hoe hij verder moest. Het was echt een grote probleem voor hem. En dus hij had, een van zijn beste vrienden was Mettner. En dat is heel lang zo. En hij vroeg Mettner, wat moet ik doen? Want dit concerto is volgens mij te lang. Waarop Mettner zei, nou, ik vind jouw concerto helemaal niet te lang. Een concerto is net zo lang als het moet zijn. En niet alleen, dat vond ik een leuk antwoord trouwens.
0: Ja.
1: Maar verder, dan ging hij advies geven aan Rachmaninoff. Hij zei, ik vind dat je eigenlijk, ik heb je partituur voor me staan. En ik vind het precies de goede lengte.
0: Ja.
1: Dus een tijd later, Rachmaninoff schrijft terug naar Mettner. En hij zei, nou, je hebt mij geholpen. Dus ik ben nu weer aan het componeren. Dus ik ga nu verder. En dus uiteindelijk is de derde revisie van de vierde concerto daaruit gekomen.
0: Hoe moet ik dat zien, zo'n revisie? Is dat iemand die gewoon achter zijn piano zit? Of gaat hij dat met een orkest doen? Of hoe werkt dat in de praktijk?
1: Hij heeft natuurlijk de partituur voor zich.
0: Ja.
1: En er was in de heel eerste manuscript van de vierde concerto was het veel langer. Het was een wat langere stuk eigenlijk. Maar ook niet alleen lang, maar ook veel ingewikkelder. Uiteindelijk ook. Men zei dat het was een soort derde concerto van Rachmaninoff. Maar dan de vierde natuurlijk wel. Maar het lijkt alsof het de derde concerto was. Zo moeilijk en zo ingewikkeld allemaal.
0: Ja.
1: Maar dus hij heeft die eerste origineel uitgevoerd. En het was een volstrekte flop. Het ging helemaal niet goed. Het was echt zelfs een ramp. De critici waren helemaal over eens dat het helemaal geen goed concerto was. En heel jammer, want Rachmaninoff was een grote naam al.
0: Ja.
1: Maar dit was het helemaal niet.
0: Ja.
1: Dus je kunt je voorstellen, Rachmaninoff helemaal totaal overstuur.
0: Ja.
1: Dus zo is het gegaan. Dus daardoor is eigenlijk deze revisie als derde gekomen van deze concerto.
0: Ja. Nou, we gaan nu naar 4 thema's luisteren, heb ik begrepen. Hè? En die heb jij zelf voorgespeeld op je piano. En nou, ik zou zeggen, vertel daarover.
1: Nou, er zijn de eerste deel speel ik 1 thema. Dat is heel duidelijk eigenlijk. Dat is een prachtige, typische Rachmaninoff klank. Je hoort heel duidelijk die akkoorden waar de piano mee begint. Dat is een heel hoorbaar Rachmaninoff-stijl eigenlijk. Daarna komt een tweede thema, maar dat kan ik je niet spelen. Want dat wil ik de luisteraar vragen om dat te raden.
0: Ja.
1: En dat komt, ik kan het u even verklappen, dat komt tijdens de eerste cadenza voor piano. Dus het is vrij duidelijk hoorbaar. Ik denk dat niet te missen is en is heel duidelijk herkenbaar. Daarna komt de langzame deel. En dat is een prachtige thema. Het begint met een ongelooflijk mooie reeks van akkoorden. Prachtig in de orkest in het begin. En dan je piano heeft een prachtige melodie. Dat spreekt vanzelf. Dat hoorde u ook straks nog in de zelfgespeelde gedeelte. En de laatste deel, dat is een ingewikkelde deel. Dat is een heel moeilijk stuk eigenlijk. Het was een van de delen die Rachmaninoff de meeste problemen heeft gebaard. Juist deze deel heb ik 2 thema's uitgekozen. En dat is eigenlijk, denk ik, ook herkenbaar. Dus eerst is een heel hoog thema en de andere is een soort, bijna een soort trumpet thema.
0: Ja.
1: Dus dat is hoogbaar. Zullen we eventjes luisteren naar deze eerste thema?

Dat was het eerste thema. U hoort de prachtige akkoorden, dat is typische Rachmaninoff-akkoorden. En dat wordt natuurlijk helemaal uitgebouwd. En dat horen we straks nog in zijn geheel. Nu komt het tweede thema.

Dus daar was de eerste thema eigenlijk van de tweede deel. Prachtig, die akkoorden daar, ook met een prachtige melodie. En nu krijgen we de derde deel, de eerste thema.

heel kort, maar wel herkenbaar, denk ik. Dat wordt enorm uitgebouwd. Dat horen we strakjes ook nog, Mau. En daar komt daarna de tweede thema in de derde duo. Heel kort, maar dat is eigenlijk de tweede thema.

Dit was het scherzo in vies groot, gespeeld op een oude live-opname van de Amerikaanse pianist Earl Wild. Eugène d'Albert was een van de grootste pianisten van zijn tijd. En dit was een van de werken waarmee hij furoren maakte. Hij was een van de laatste leerlingen van Franz Liszt, die behoorlijk onder de indruk was van zijn pupil. Albertus Magnus noemde hij hem. Maar ondanks zijn roem als pianist wilde Eugène d'Albert vooral componist zijn. En dan componist niet van pianowerken, die schreef hij eigenlijk maar heel weinig, maar van opera's. Hij schreef er 19. En die 19 gaan over alle mogelijke onderwerpen. Maar het verhaal van de opera Die Toten Augen uit 1916 behoort echt tot de merkwaardigste en onwaarschijnlijkste opera-libretti die er ooit zijn geschreven. Het speelt zich af in Jeruzalem, in de tijd dat Jezus daar rondliep. Myrtokle, de blinde echtgenote van de Romeinse gezant Arcesius, wordt door haar dienstmeisje meegenomen naar Jezus, die haar geneest. Ze is dolgelukkig, vooral omdat ze nu haar echtgenoot, van wie ze heel erg veel houdt, eindelijk ook eens kan zien. Maar toen die echtgenoot hoorde wat er gebeurd was, schrok hij enorm. Hij was namelijk erg lelijk en mismaakt en dat had hij Myrtokle nooit durven vertellen. Met een goede vriend die dodelijk verliefd was op Myrtokle, loopt hij naar zijn huis. Arcesius durft niet naar binnen en verstopt zich. Myrtokle, die iemand hoort aankomen, holt naar buiten en valt juichend van blijdschap in de armen van, zo dacht ze, haar man, maar het was de beeldschone jonge vriend. Toen Arcesius die twee in een innige omhelzing aantrof, doodde hij zijn vriend. Myrtokle besefte wat er gebeurd was, trok zich terug en staarde vervolgens net zo lang in de zon tot ze weer blind was. Tegenover haar man deed ze alsof ze niets van de moord gezien had. Ik laat u een deel horen uit Die Toten Augen. De passage waarin Myrtokle net door Jezus is genezen. Mooi is de instrumentatie van d'Albert. De muziek is bijna doorschijnend en illustreert het licht dat Myrtokle eindelijk weer kon zien.

Twee scènes uit Die Toten Augen, een opera van componist van de maand Eugène d'Albert. Op deze oude opname uit 1951 speelde het Radio Symfonieorkester Stuttgart en zongen de sopranen Marianne Schech als Metocle en Laura Paul als haar dienstmeisje Arsinoe, onder leiding van dirigent Walter Born. Die Toten Augen ging in 1916 in Dresden in première. Het publiek vond het prachtig. Sommige recensenten vonden het libretto wel een beetje over de top. Maar d'Albert's muziek werd geroemd. Dat geldt ook voor het volgende werk, het celloconcert van d'Albert. Hij schreef het in 1899 voor een goede vriend die een befaamd cello-virtuoos was. Die virtuositeit is goed te horen. Maar d'Albert laat de cello ook zingen. Vooral in het andante, het tweede deel.

Het andante van het celloconcert van Eugen d'Albert, gespeeld door Alban Gerhardt op cello en het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Carlos Kalmar. De muziek van d'Albert staat tegenwoordig niet vaak meer op de lessenaars. Maar in zijn eigen tijd werd hij beschouwd als een groot componist. Hij was bevriend met Brahms en met Richard Strauss en Gustav Mahler waardeerde zijn werk. D'Albert was ook heel goed in het promoten van zijn composities. Zo schrijft Alma Mahler in 1906 in haar dagboek over een bezoek van d'Albert en zijn zoveelste vrouw, zoals ze het noemde, in Wenen. Ze kwamen vragen of Mahler een nieuwe opera van d'Albert wilde uitvoeren. Hetgeen volgens Alma ook gebeurd is. Mahler zelf was er niet, maar Alma kreeg een voorproefje van die opera en ze schrijft: d'Albert wist op een verrukkelijke manier zijn werkje te zingen en te spelen. Een van de populairste werken van d'Albert is de opera Tiefland. Het is een van de weinige stukken die nog af en toe van hem worden uitgevoerd. U hoort een deel van de inleiding van de opera, waarin we kennis maken met de herder Pedro, die erop vertrouwt dat hij ooit nog eens een leuke vrouw zal vinden. Hij wordt uitgelachen door zijn collega Nando, want op de eenzame berghellingen van de Pyreneeën, waar het verhaal zich afspeelt, is geen vrouw te vinden. Daarna hoort u Marta die over haar ellendige jeugd vertelt. Zij is door de gewetenloze landheer Sebastiano aan de naïeve Pedro gekoppeld, maar alleen zodat hij gemakkelijk misbruik van haar kan maken.

U hoorde fragmenten uit de opera Tiefland van de componist van de maand Eugen d'Albert, uitgevoerd door de Staatskapelle Dresden onder leiding van Paul Schmitz, met onder meer tenor Heinz Hoppe als Pedro, sopraan Hannelore Koerse als Marta en basbariton Ernst Gutstein als Sebastiano. In dit werk is goed te horen dat Eugen d'Albert een bewonderaar was van Richard Wagner. Behalve operacomponist en pianist was d'Albert ook een beetje een muzikoloog. Hij verdiepte zich met name in de klavierwerken van Beethoven en Bach. Hij voerde ze vaak uit en had daarmee veel succes. Maar hij maakte ook transcripties van die werken. Een van zijn bewerkingen van een prelude van Bach gaan we hier horen, een prelude en een fuga.

Ik sluit dit uur van Eugène Delbert af met de ouverture uit zijn eedakter, Die Abreise uit 1898. Met deze komische opera vestigde hij zijn naam als operacomponist. De lichtvoetige ouverture is een mooie opmaat voor het vrolijke verhaal over een huwelijk dat een beetje ingeslapen leek, maar door een list weer helemaal opbloeit. Eugène Delbert zelf wachtte dit soort listen niet af. Als hij het huwelijk niet meer leuk vond, trouwde hij gewoon weer met een ander. In zijn dagboek, dat hij altijd open liet liggen, schreef hij op wat hem bezig hield. Zo konden zijn echtgenotes het einde van hun huwelijk aanzien komen. Maar over die Abreise schreef hij: geen enkel ander werk heb ik zo gemakkelijk en zo snel gecomponeerd. U hoort de muziek al op de achtergrond. Uitgevoerd door het MDR Leipzig Radio Symfonieorkest onder leiding van Joen Merkel. Rest mij nog u hartelijk te danken voor het luisteren naar deze componist van de maand. In de loop van de weken zult u meer muziek van Eugène Delbert horen op de concertzender. Floor van Domburg deed voor deze uitzending de techniek, presentatie en samenstelling Agnes van der Horst.

Documento, een leerzaam programma met bijzondere muziek uit middeleeuwen, renaissance en barok. U steekt er ook nog wat van op, daardoor luistert u anders. Documento is radio voor de kenners en leerzaam voor de leken. Documento is er elke eerste, derde en vijfde maandagavond van de maand van 7 tot 8 uur.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma Masumi Nakazawa en haar bijzondere harpen. De vorige keer stonden we stil bij de Tsjechische componist Jan Ladislav Dusek. Nu staan we stil bij de echtgenote van Jan, dat is Sofia Justina Corry Dusek. Zij was zangeres, harpiste en componiste. Jan Ladislav Dusek en haar vader hadden een muziekuitgeverij, Corry en Dusek. Zo hebben ze in 1794 en 95 twee boeken gepubliceerd met ieder drie sonates van Sofia. De componisten baseerden deze werken op Schotse liederen en dansen. We beginnen met de eerste sonate uit het eerste boek. Masumi Nakazawa bespeelt in deze sonate een enkel pedaalharp.

Dat was de eerste sonate uit het eerste boek van Sofia Kory-Dusek. U hoorde Masumi Nakazawa op de enkelpedaalharp. Gaan we verder met de tweede sonate uit het eerste boek.

dit is de Concertzender. En we lieten u de tweede symfonie in Cis van Nikolaj Miaskovsky horen. Yevgeny Svetlanov dirigeerde het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie. En dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het tweede deel van de Sinfonietta opus 10, eveneens gecomponeerd door Nikolaj Miaskovsky, in 1910.

U hoorde het tweede deel uit de Sinfonietta van Nikolaj Miaskovsky, uitgevoerd door het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie. Tot besluit van dit uur ook nog het derde deel van deze Sinfonietta, die gecomponeerd werd in 1910. En wilt u meer weten over de muziek van Miaskovsky? Dan kunt u mailen met de samensteller van dit uur, en dat is Cassandra van Acht. Ik geef u haar adres en dat is c.vanacht@online.nl. Dit was de Concertzender met een uur over Nikolaj Miaskovsky. Graag tot de volgende keer.

In dit komende uur gaan we bij de concertzender zwerven door de klassieke periode met muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Allereerst zijn kantate Davide Penitente, KV 469. Met de sopranen Gertraud Landweer Herman en Susanne Johns en de tenor Herman Fischer. Verder hoort u koronorkest van Collegium Musicum Tübingen onder leiding van Wilfried Fischer. De kantate Davide Penitente van Mozart.

Dat was de orkestsuite uit de opera Naïs uit 1749 van Jean-Philippe Rameau, de componist van de maand bij de Concertcenter. U hoorde de Philharmonia Baroque Orchestra onder leiding van Nicholas McKeegan. U luistert bij de Concertcenter naar componist van de maand. En dat is dus Jean-Philippe Rameau. Nu zijn cantate Orphée. Met de volgende solisten, de sopraan Dominique Labelle en de bariton Eric Holland. Verder Sophie Rivard, barokviool, Michel Roberge, traverso en Marie Cyr, viola da gamba, José April, clavecimbal. Hier is de cantate Orphée van Jean-Philippe Rameau.

0: In ons programma Componist van de Maand hoorde u de cantate Orphée van Jean-Philippe Rameau met Dominique Labelle, sopraan, Eric Holland, bariton en verder in de begeleiding Sophie Rivard, barokviool, Michel Roberge, traverso, Marie Cyr, viola da gamba, José April, clavecimbal. In Componist van de Maand. En die componist is dus Jean-Philippe Rameau.
1: En dit was nieuw verschenen voor de concertzender, samengesteld door Egbert Randewijk.

Dag, ik ben Thijs Bonger met De Wandeling. Het programma waarin we bij de Concertzender aandacht besteden aan vergeten componisten. Joseph Labor past naadloos in die categorie. Hij leefde van 1842 tot 1924. Eerst maar even zijn cv een beetje recapituleren. Zijn ouders kwamen allebei oorspronkelijk uit Wenen. Zijn vader werkte bij een staalfabriek, maar had in zijn jonge jaren ook gecomponeerd. Interessant en fascinerend als je leest dat die vader behoorde tot de vriendenkring van Schubert. Zijn zoontje Jozef kreeg op zijn derde zo heftig de pokken dat hij blind werd. Blind zijn was in die tijd nog zwaarder dan nu. Zo werd het Braille-alfabet pas universeel in 1854. Maar na het blindeninstituut kon Jozef toch naar het conservatorium. Daarna ging hij op tournee als pianist en raakte bevriend met koning Georg V van Hannover, die net als hij blind was. Die benoemde hem uiteindelijk tot hofpianist. En in die hoedanigheid speelde hij vaak samen met de grote violist Joseph Joachim, boezemvriend van Brahms. Ook Labor en Joachim raakten bevriend. Toen Pruisen in 1866 Hannover annexeerde, verhuisde de afgezette koning Georg V naar Wenen. En Labor ging met hem mee en verdiende daar de kost als piano- en compositieleraar. Hij gaf onder andere les aan Arnold Schönberg en Alma Mahler. Iets later maakte hij ook carrière als organist. 30 jaar was hij leraar aan het Joodse Blindeninstituut. Goed, dat wilde ik voorlopig even kwijt over zijn levensloop. Vorige maand lieten we twee delen horen uit Labors vioolsonate opus 5. In het begin van zijn carrière als componist was het onmogelijk voor hem om zijn werken in druk te laten verschijnen. Hij kon dat gewoon niet betalen. En zijn netwerk was niet groot genoeg. Maar in 1893 kreeg hij een stipendium waardoor hij 3 werken kon laten uitgeven. En die vioolsonate, opus 5, zat daarbij. Daaruit draaiden we vorige maand dus al de eerste 2 delen. In het derde deel horen we duidelijk dat Labor zeer geïnteresseerd was in oude muziek die hij voorzag van een nieuw jasje. Boven de finale staat een veelzeggende muziekterm, quasi-improvisato. Labor laat daarin zijn fantasie de vrije loop en knoopt de ene melodische inval kunstig aan de andere. We horen violiste Nina Carmon en pianist Oliver Triendl. Delen 3 en 4 dus nu van de vioolsonate opus 5 van Joseph Labor.

U hoorde de vioolsonate van Guillaume Lequeux door Alina Ibrashinova viool en Cédric Dibergin piano. Zij vervolgen hun recital met een vroeg en onbekend werk van Maurice Ravel. In 1895 was Ravel 20 jaar oud en probeerde hij een plek te veroveren op het Conservatorium van Parijs. Men vond zijn proeven tot toelating goed, maar gek genoeg niet goed genoeg. Later werd hij wel toegelaten tot de klas van Fauré en in de tussentijd componeerde hij een vioolsonate. Het bleef bij het eerste deel. En als je goed luistert, het werk vertoont de zoekende ziel van de teleurgestelde jonge man. We horen klanken die aan Fauré in Delius doen denken en de overgangen hebben nog niet de subtiliteit van de grote componist. Luistert u naar violiste Alina Ibrashimova en pianist Cédric Dibergin in het eerste deel van de eerste sonate van Maurice Ravel.

U hoorde de eerste vioolsonate in één deel, opus postuum van Maurice Ravel. Gespeeld door Alina Ibrahimova, viool, en Cédric Dibergin, piano. Tot slot van deze aflevering van Radio Romantica kunt u nog gaan luisteren naar een totaal ander werk. In 1922 was Ravel een gevierd componist en op concertreis in Londen, waar de Hongaarse violiste Jelly Daranyi zijn duo voor viool en cello speelde. Haar Oost-Europese toon en spel inspireerde hem enorm. En hij schreef voor haar de uitbundige en op de Hongaarse tsjardas geïnspireerde Tsiganen, eigenlijk een meesterwerk. Luistert u naar dit werk, gespeeld door Alina Ibrahimova. En ze wordt weer begeleid door haar vaste concertpartner Cédric Dibergin.

0: We hoorden de Tsigane van Ravel door Alina Ibrahimova en Cédric Tibergien. Helaas kunnen we dit stuk u niet helemaal laten horen vanwege de tijd. En daarmee komt er een einde aan deze uitzending van Radio Romantica. Het programma werd voor u samengesteld door Pieter de Oude. En nog een persoonlijke ontboezeming mijnerzijds. De Concertzender bestaat al meer dan 30 jaar en wordt al jaren gerund door vrijwilligers. U kunt vriend worden. Kijk op onze website www.concertzender.nl. Hoe dat moet. We hebben uw steun hard nodig.
1: Tot volgende keer.

U luistert naar de Concertzender. Vandaag beginnen we een nieuwe serie met de titel Oorlog en Vrede. De serie zal bestaan uit een proloog, 11 delen en een epiloog. Vandaag deel 1, 1802. Giovanni Paisiello, dat was dé componist voor Napoleon Bonaparte. Zo kwam het dat hij de scepter zwaaide over de Chapelle de Napoleon Bonaparte tussen 1801 en 1814. Hij begon in de kapel van het kasteel van Saint-Claude en daarna verhuisde hij naar het Tuileriepaleis. Hij begon met een klein ensemble, maar eindigde uiteindelijk met maar liefst 104 muzici. In 1802 zwegen eindelijk de wapens. En voor de vredige kerstmis van dat jaar schreef Paisiello zijn Messe en Pastorale pour le Premier Consul. Opvallend is wel dat we dadelijk in plaats van één, twee sopranen horen en op het einde natuurlijk een oratio pro republica. U hoort deze pastorale mis in een versie van dirigent Edoardo Brizio. De uitvoerenden zijn Laila Bersiani sopraan, Emma Peticola sopraan, Stella Salvati alt, Carlo Putelli tenor, Carlo Lepore bas, het Tsjechisch Omroepkoor en het Praags Symfonieorkest. Dit alles onder leiding van Edoardo Brizio.

Welkom bij de Concertzender, welkom bij de eerste uitzending van het nieuwe programma Radio Romantica. U kunt luisteren naar een ronduur muziek uit de romantiek. De periode uit de muziekgeschiedenis die officieel loopt van 1820 tot 1910. Vandaag beginnen we met liederen van afscheid nemen en onderweg zijn van Franz Schubert uit zijn vroege periode 1815-1823. Het recital waar u naar gaat luisteren wordt verzorgd door Christophe Prigardien, tenor, en Michael Gees, piano. Het duo begint met Willkommen und Abschied op tekst van Goethe, waarin het romantische beeld wordt geschetst van een jongeman voortsnellend op zijn paard, bedenkend hoe hartstochtelijk het afscheid van zijn geliefde was. Dan volgt Die Sterne, waarin de verwondering over het eindeloze sterrenhemel wordt bezongen. Let op hoe beeldend Schubert de wandelaar met sterren beschijnt. Het derde lied is Nachtstuk, op tekst van Schubert's vriend Meyerhofer, waarin de oude zanger met zijn harp iedereen in slaap wiegt. Luistert u naar Christophe Prigardien en Michael Gees.

Dat was Christophe Prégardien tenor en Michael Gees piano met het lied Nachtstuk van Franz Schubert. In Zügenglücklein klinkt het doodsklokje dat vertelt dat een godsvruchtig mens op sterven ligt. Der Wanderer beschrijft het ultieme romantische gevoel van de reiziger die op zoek is naar het geluk, maar het daar denkt te vinden waar zijn geliefde juist niet is. In het Wanderers Nachtlied zijn we terug bij Goethe en bij het beeld van de wandelaar die hunkert naar het einde omdat hij de liefde niet lijkt te kunnen bereiken. In Glücklein klinkt het doodsklokje dat vertelt dat een godsvruchtig mens op sterven ligt. Der Wanderer beschrijft het ultieme romantische gevoel van de reiziger die op zoek is naar het geluk, maar het daar denkt te vinden waar zijn geliefde juist niet is. In het Wanderers Nachtlied zijn we terug bij Goethe en bij het beeld van de wandelaar die hunkert naar het einde omdat hij de liefde niet lijkt te kunnen bereiken. Luistert u opnieuw naar tenor.

U hoort een uitvoering van La Mer, symfonische schetsen van Paul Gilson, met het Vlaams Radioorkest, de mannenstemmen van het Vlaams Radiokoor onder leiding van Martin Brabants. En daarnaast hoorden we ook de brassband Buizingen. In 1906 schreef Paul een mooi andante en scherzo voor cello en orkest. En dat horen we nu met de celliste Timora Rosler en het Vlaams Radioorkest onder leiding van Martin Brabants.

Celliste Timora Rosler speelde het andante en scherzo van Paul Gilson. En verder dirigeerde Martin Brabants het Vlaams Radioorkest. En dan nu nog een mooie bladzijde uit het ballet La Captive van Paul Gilson uit 1900 in de versie van Frits Seelis.

Dat was tot besluit een mooie bladzijde uit het ballet La Captive van Paul Gilson. Martin Brabants dirigeerde het Vlaams Radioorkest. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit eerste deel van de nieuwe serie van Cassandra van 8. En de titel van deze serie is Tussen droom en daad.

U luistert naar het programma van de Concertzender vanuit Muziekmakerscentrum MuziekU in Amsterdam. In het komend uur aandacht voor het programma van Lucht tot Toon, een serie over horen en piano bij Beethoven, Strauss, Hindemith en Kirchner. In de serie van Lucht tot Toon gaat het dit keer over de natuurhoren, de horen en de horen en piano. De horen als solo-instrument met pianobegeleiding komt niet veel voor. De horen was een opvallend populair solo-instrument in de 18e eeuw, want elk hoforkest in Europa beschikte over vaak erg goede horenspelers en hofcomponisten zorgden dus voor talloze concerti en kamermuziekwerken met horen erin. Maar voor de subtiele kamerorkestwerken met kleine bezetting was het instrument niet geschikt. De klank werd als te hard ervaren, vooral in de lage tonen. Heinrich Stölzl introduceerde in 1815 de ventielhoren. Dit nieuwe instrument maakte het mogelijk over een bereik van 3 octaven alle chromatische tonen te produceren met een even krachtig en egaal geluid. Op de natuurhoren stond de muzikus alleen een beperkt aantal natuurlijke open tonen ter beschikking, die hij door het met de hand stoppen van de horen, dus het afdekken, nog kon uitbreiden met een aantal zwakker klinkende gestopte tonen. Hornisten compenseerden het verschil in klankkleur door ook de open noten enigszins omvloerst te spelen, wat de hoornklank een mysterieus en melancholiek timbre verleende. Dankzij Stölzl's uitvinding was de hoorn geëmancipeerd en kon deze nu even melodieuze en virtuose partijen aan als de klarinet of de cello. In 1799 gaf de beroemde hornist Jan Vaslak Stieg opdracht aan Beethoven om voor hem een sonate voor hoorn en piano te componeren. Beethoven loste het natuurhoornprobleem op door de piano alle complexe en virtuose lijnen in de muziek te laten spelen, zodat de klankkleur van de natuurhoorn volledig tot zijn recht kwam. De opus 17 in F van Beethoven bestaat uit 3 delen en wordt uitgevoerd door Marie-Louise Neunecker met pianobegeleiding van Lars Vogt. Marie-Louise speelt op een moderne ventielhoorn. Meld ik u nog even de delen. Allegro moderato, Poco adagio quasi andante en het rondo allegro moderato.

muziek van de Tsjechische componist Vítězslav Novák. Die werd geboren in 1870 en overleed in 1949. We gaan luisteren naar een balletpantomime in 7 scènes, getiteld Nikotina, naar een verhaal van Svatopluk Čech, opus 7. En deze balletpantomime handelt over een herderinnetje dat een kudde hoedt voor een kloosterorde en over snuiftabak. U gaat luisteren naar het Brno Staatsfilharmonisch Orkest samen met het Brno Madrigaal Zangers onder leiding van František Jílek.

Dat was de fantasie voor piano en harp van Elias Parish Alvars, uitgevoerd door Marielle Nordman en François-René Duchable. Op 20-jarige leeftijd, met een diploma van de Royal Academy of Music op zak, trok Elias de wijde wereld in. Op uitnodiging van Lord Burgess, medeoprichter van de Academy en ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk in Florence, reisde onze jonge harpist naar Italië. Daar studeerde hij zang en compositie. Na 2 jaar keerde hij terug naar Londen, maar na een korte periode waarin hij werkzaam was bij een harpbouwer, pakte hij zijn koffers en ging op tournee. Hij reisde van Bremen en Hamburg naar Kopenhagen en Stockholm om via Sint-Petersburg en Moskou uiteindelijk het hof van Sultan Mahmoud II in Constantinopel te bezoeken. En daar verbleef hij op uitnodiging van de Russische ambassadeur 3 maanden. Hier raakte hij geïnspireerd door de lokale muziek en hij bewerkte populaire melodieën die hij steeds weer hoorde tot zijn eigen compositie. En dat was Voyage d'une harpiste en Orient. U hoort nu een uitvoering door Gabriella Dall'Olio.

Dat was de Voyage du Nachtpiste en Orient van Elias Parish Alvars. U hoorde Gabriela Del Olio. Dankzij al zijn reizen en optredens begon Alvars naam in de muziekwereld rond te zingen. Andere getalenteerde muzici raakten geïntrigeerd door het verhaal van de Brit met zijn harp. De harp was destijds ook een ongebruikelijk instrument. Een van zijn allergrootste bewonderaars was componist Hector Berlioz. Hij noemde Alvars een magier. In zijn handen verandert de harp in een sirene, die de muziek van een andere wereld laat horen. Dat is toch een mooi citaat. Deze magie creëerde Alvars mede door zijn driehandentechniek. Wat ik daarmee bedoel? Het klinkt alsof er met drie in plaats van met twee handen wordt gespeeld. U hoort eerst La Danse des Fées, uitgevoerd door Rachel Talisman, en daarna misschien wel Alvars beroemdste compositie, La Mandoline. En dat wordt gebracht in een uitvoering door Marielle Nordman. Vooral in dit laatste stuk kunt u de driehandtechniek heel goed horen.

Met het virtuoos gespeelde La Bandoline door Marielle Nordman eindigt deze aflevering over het wonderkind Elias Parish Alvars. Over 2 weken keren we terug met meer harpmuziek en verhalen over het leven en werken van Alvars en zijn tijdgenoten. Deze aflevering van De Wandeling werd samengesteld door Nina den Hollander. Tot het eind van het uur hoort u de romance voor harp opus 48 in Ges Groot van Alvars, uitgevoerd Dominique Piana.

Welkom bij de Concertzender, dit is Sans Souci. Denken we aan passiemuziek uit de klassieke periode, dan komen we al snel uit bij Haydn. Hij schreef een Stabat Mater, dat veel wordt uitgevoerd, maar is bovenal de componist van die sieben letzten Worte, unseres Erlösers am Kreuze. Hierin zet hij de woorden die Jezus volgens het evangelie aan het kruis sprak, op muziek. Er zijn versies met koor en voor strijkkwartet, maar de oorspronkelijke versie is met orkest. Dit origineel horen we vandaag in een live-uitvoering uit 1982 door de Wiener Philharmoniker onder Riccardo Muti.

Tot zover de grote sonate in A groot met de pianiste Nina Cavtaradze. De pianiste gaat nu verder met het albumblad voor Ernst Benedict Kietz in E groot. En we zijn nu in 1840 in Parijs. Richard Wagner zoekt zijn geluk in de Franse lichtstad. Hij woont samen met de kunstschilder Ernst Benedict Kietz. En de schilder tekent voor een beroemd portret van Richard Wagner uit 1842. Voor hem heeft Wagner dit werk geschreven in december 1840 en wel met een gedicht. En daarom is dit werk ook bekend onder de titel Lied ohne Worten. Zo verscheen dit werk in Wenen in 1911.

Pianiste Nina Kaftaradze speelde het albumblad voor Ernst Benedict Kietz in E groot. Voor Mathilde Wezendonck heeft Richard Wagner veel geschreven, zoals deze polka in G groot uit mei 1853.

U hoorde de polka in G groot van Richard Wagner met de pianiste Nina Kavtaradze. En ook voor Mathilde is dit werk de sonate für das Album van vrouw M.W. in Aschgroot uit juni 1853. De muziekuitgever Scott publiceerde dit werk pas in 1878.

Het opbesluit was dit de sonate für das Album von Frau M.W. in As Groot. En wel van Richard Wagner. En ook dit keer zat Nina Kaftaradze achter de piano. En dan hebben we nog een toegift van Richard Wagner, ook weer door dezelfde pianiste. Ankunft bei den Schwarzen Schwanen in As Groot, WWV 95.

hoorde deel 2 van de serie Richard Wagner 200 jaar. En deze serie wordt voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Welkom bij Zuiver Klassiek bij de Concertzender. Een programma met puur klassieke muziek. Drie componisten vandaag, Luigi Boccherini, Wolfgang Amadeus Mozart en eerst Karel-Philippe Emanuel Bach. De oude Bach valt buiten het tijdsbestek van dit programma, maar voor zijn zonen geldt dat niet. Karel-Philippe Emanuel, een opmerkelijke traditie dat we altijd de volledige rij voornamen gebruiken. Hij schreef een groot deel van zijn werk na 1750. Van hem nu Sinfonia voor strijkorkest in A groot, wat we kennen, 182 nummer 4, door Freiburger Barokorkesten onder leiding van Thomas Hengelbroek.

Dat was de Symfonia voor strijkorkest in A groot, Wodekern 182 nummer 4, door Freiburger Barokorkester onder leiding van Thomas Hengelbrock. En dan nu Mozart, Wolfgang Amadeus. Wat heeft hij niet geschreven? Vandaag een van zijn bekende missen, de Kröningsmessen in C groot KV 317. Niet geschreven voor de kroning van een of andere hoogwaardigheidsbekleder, maar ter ere van een Mariabeeld in de buurt van Salzburg waar een kroon op was gezet. Hier is een opname onder leiding van Trevor Pinnock met de volgende solisten: de sopraan Barbara Bonney, de alt Catherine Wynne Rogers, de tenor Jamie McDougall en de bas Stephen Gadd. Verder The English Concert and Choir.

U hoorde Mozarts Krönungsmessen met vier vocale solisten en verder de English Concert and Choir, alle onder leiding van Trevor Pinnock. In Italië was in die tijd Luigi Boccherini actief. Hij schreef veel kamermuziek, waaronder een aantal stukken voor gitaar en strijkkwartet. Uit die serie is een tweede gitaarquintet in E groot, met gitarist Martin Kai en het Utrecht String Quartet, bestaande uit Eva Koskinen en Catherine Routley, viool, Daniel Ryskin, altviool, Sebastian Koloski, cello.

Van Luigi Boccherini was dit het gitaarquintet nummer 2 in E-groot met gitarist Martin Kaai en het Utrecht String Quartet. Dank voor het luisteren. Volgende keer zal Beethoven aan bod komen. Dank ook aan samensteller Robert-Jan de Neve.

U luistert nog steeds naar de Concertzender. Dit uur zwerven we door de klassieke periode. En daarin muziek van de gebroeders Michael en Joseph Haydn. Allereerst van Michael Haydn zijn Messe Allemande. Hier liegt von deiner Majesteit nummer 602. U hoort het vrouwenkoor Calliope, maar met daarvan twee solistes ook, onder leiding van Regine Teodorescu. Verder een niet vermelde organist en cellist. Deze mis dus, Messe Allemande, hier liegt von deiner Majesteit van Michael Haydn.

U hoorde de Matthäus Passie van de Poolse componist Jozef Elsner. Volgende week zijn we bij u terug en dan weer met passiemuziek. Dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Welkom bij de Concertzender. In onze serie Bijzondere Instrumenten, vandaag deel 3, en die gaat over harp en fortepiano. Vandaag nemen wij u mee naar de wereld van de boheemse componist Jan Ladislav Dusek. Hij heeft heel wat werken geschreven voor harp en fortepiano. Hij speelde deze werken zelf op het einde van zijn leven heel vaak samen met de harpbouwer en harpist F.J. Nadermann. We horen nu ook een Nadermann harp uit 1815 met 1 pedaal. Deze harp is afkomstig uit de verzameling van harpiste Masumi Nagasawa. De fortepiano is een Broadwood Grand Piano uit 1804. Hij wordt bespeeld door Richard Agar. We beginnen met het duet voor harp en fortepiano in S.

Het duet voor harp en fortepiano in S van Dussek werd gespeeld door Masumi Nakazawa op harp en Richard Egger op de Broadway Grand Piano. We gaan nu verder met de fortepianosonate 24 in Fis met Richard Egger achter de piano. En als u dit werk zo dadelijk hoort, zal het duidelijk worden dat Dussek zijn tijd ver vooruit was. Denkt u maar eens aan Chopin.

van Gabriel Fauré, de eerste cellosonate. U hoorde de pianist Pascal de Voyon en de cellist Steven Iserlis, of misschien ook wel Iserlis. Zijn voorouders komen uit Oost-Europa, misschien is het wel Iserlis. De pianist verdwijnt nu even en daar komt een andere cellist bij. En de beide cellisten, Steven Iserlis en David Waterman, gaan door met Allegretto Moderato. Dit kort werkje heeft de componist geschreven voor zijn studenten op het Parijs Conservatorium. Dat was voorheen namelijk docent vanaf 1897 tot en met 1920. Allegretto Moderato voor twee cello's.

Dat was nog geen minuut, deze Allegretto Moderato van Gabriel Fauré. Dan nu een heel bijzonder werk uit 1908. En dat is de Serenade, opus 98. Bijzonder omdat de componist het heeft opgedragen aan cellist Pablo Casals. En ook omdat hij teruggrijpt naar de oude muziek. Ook hier nu weer Steven Isaacs en pianist Pascal de Voyant.

Serenade, opus 98 van Gabriel Fauré. Stephen Isserlis, cello en Pascal de Voyon piano gaan nu door met de Sicilienne uit 1893. Eigenlijk had hij dat eerder geschreven, Fauré, als toneelmuziek bij Molière's Le Bourgeois Gentilhomme. Maar het werd daar niet voor gebruikt en hij herschreef het later en gebruikte het in zijn opera Pelléas et Mélisande. En toen heette het een Allegro molto moderato. Toen werd het weer bewerkt en dat hoort u nu, de versie voor cello en piano.